Heyo. Ik test in het haar toe. Ik test het. Het haar ik test het wit. Voem de karo. Ja toch, de monarcha. Alles van over. Ta derenja. Ta derenja. Lanartenish.